0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorle.

caisse.

mouwen van je rok, roept de kippen op de stok. De haan kraait, goedemorgen. De tijd tikt de uren in het rond, tikt de bladeren op de grond. En als jij nu nog niet komt, moet ik zeggen dat je veel te laat bent.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Thank you so much.

feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokale omroep Goorlen.

0: Zo naam Bonnie Tyler, hè? Want afgelopen woensdag is Bonnie Tyler overleden. Het is natuurlijk bij iedereen bekend, maar toch nog eventjes aandacht in voor de wekker wakker. Aandacht voor deze wereldsterren. Hier hoorde Holding Out for a Hero. En je hoorde ook nog voorbij komen een van haar bekendste wel, Total Eclipse of the Heart. Hè? Misschien dat we straks nog wel een liedje van haar draaien. Want ze heeft er nog eentje gehad, die heet Straight from the Heart. Vind ik ook een leuk nummer van uit het verleden. Hè? Ja, de familie en het team van Bonnie Tyler zijn diep bedroefd te moeten mededelen dat Bonnie, ik herhaal even het bericht van afgelopen woensdag, onverwacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Een ziekte waarvoor ze werd behandeld, zo is te lezen in een statement. Ja, ze komt uit Zuid-Wales. Begin mei werd ze in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan de darmen. En toen ze uit die coma kwam, toen gaf haar woordvoerder een update. Die zei onder andere, Bonnie ligt niet in coma, maar is nog wel heel erg ziek. Ja, de zangeres die brak in de jaren 80 door met Total Eclipse of the Heart. Ook Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Had ze natuurlijk internationale bekendheid, hè? Ja, ja, ook heel veel collega's die reageren geschokt op het nieuws van Bonnie Tyler. Ook vandaag nog, hè, komen er nog berichtjes op internet. Ja, 75 jaar is ze geworden. Zanger Cliff Richard bijvoorbeeld, die had een bericht op social media gezet en staat stil bij het verlies van zijn geweldige vriendin. En verder staat ook nog een berichtje van Brian Adams. Die herinnert zich zijn collega om haar geweldige stem. En hij zegt, ik zal altijd dankbaar zijn voor haar prachtige versie van Straight from the Heart. Nou ja, die hoorden we dus net, hè. Ja, ja, Katrina Zeta-Jones, van wie een neef getrouwd was met de zangeres, noemt Tyler een buitengewone vrouw met een stem die daar perfect bij paste. Ja, rest in peace dus, Bonnie Tyler. Nou ja, straks misschien nog een nummertje van Bonnie Tyler. Wie zal het zeggen? Goed, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Dit is de weekendeditie van Voor de Wekker Wakker.
1: Het weekend begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen.

drukte op de wegen in verband met vertrekkende vakantiegangers en ook werkzaamheden. Vooral de bosbranden in Frankrijk en Spanje die hinderen het doorgaande vakantieverkeer niet. Ja, wel moeten de automobilisten zich voorbereiden op grote hitte. Ja, na de regio Noord heeft natuurlijk sinds afgelopen vrijdag ook het zuiden van Nederland vakantie. En ook België is op vakantie gegaan. Delen van Duitsland is vandaag vrij en mogen een paar weken niks doen. Ja, het is geen zwarte zaterdag, maar het wordt wel druk op de Europese wegen. Zo zegt de woordvoerder van de ANWB. Ja, in Nederland moeten reizigers vooral rekening houden met werkzaamheden op de A1, de A9, de A20 en de A27. Er zijn ook grenscontroles bij Duitsland. De A1, de A7, de A12 en de A76. En daar ontstaan ook weer wat filetjes door. Hè? Ja, de lange files worden vooral op de Europese wegen verwacht. Zo wordt het in Duitsland druk ten zuiden van München door de werkzaamheden op de A8 bij Raubling. Ook bij Hamburg, Frankfurt en Nuremberg leiden de werkzaamheden tot vertragingen. Ja, ik moet er niet aan denken, jongens, om met dit weer in de auto te zitten. In een file bijvoorbeeld, hè. Ga je lekker op vakantie, hè? Ga je eerst een paar uurtjes bakken in zo'n auto? Nee, ik moet er niet aan denken. Maar goed, ieder zijn meug. Ja, veel Fransen hebben een lang weekend door de nationale feestdag 14 juillet. Hierdoor verwacht men in Frankrijk ook heel veel drukte. Zo vertelt een expert. De meeste vertraging wordt verwacht op de A6 en de A7. Op de autoroute du Soleil richting het zuiden van Frankrijk. Dus daar is het ook erg druk. En ook natuurlijk bij Hamburg, hè, bij Frankfurt en Nuremberg. Ik zei het al, daar zijn heel veel wegwerkzaamheden. Dus zit het ook een beetje tegen. Ja, er is een lang weekend dus in Frankrijk, hè, 14 juillet. Hierdoor verwacht men in Frankrijk ook veel drukte. In Zwitserland en Oostenrijk zijn er veel tunnels en knelpunten, zeg maar, druk. Rond de Zwitserse Gotthardtunnel bijvoorbeeld. Bij Basel, daar wordt ook grote drukte verwacht. De Oostenrijkse Tauentunnel, de A10 tussen Salzburg en Villach. En de Karawankentunnel op de A11 op de grens met Slovenië. Die zijn dicht en dat betekent ook weer files. Ja, vakantiegangers die naar Noord- en Midden-Italië gaan, die moeten ook rekening houden met drukte. De zogenoemde Brennerpassen, wie kent hem niet, er wordt aan de weg gewerkt. En wat ook weer tot vertragingen kan leiden. Dus jongens, het is echt druk op de weg. Ja, blijf je gewoon in Nederland, heb je mooi weer, hoor. Niks aan de hand. Je hoeft niet in de auto te zitten. Je kunt gewoon naar buiten lopen en het is mooi. Ja, het is mooi. Je waant je een beetje in Spanje. Ja, natuurlijk in het begin van deze dag natuurlijk een klein beetje lage bewolking. Ook mist, vooral in het midden van het land. We hebben te maken met een noordoostenwind. Temperatuur vandaag 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Koelt het een klein beetje af naar 14 tot 20 graden. En later kan er ook weer lage bewolking ontstaan. Als we dan alvast even kijken naar zondag, dan is er ook weinig verandering. Volop zon, 25 en dan nog een stepje erbovenop. Want dan wordt het ongeveer 32 graden. Hè? Dus ja, het is warm. Hè? Ja. Op deze dag trouwens in 1970 was het ook warm. En toen kwam er ook een liedje van Mongo Jabby uit. Hè? Want dat liedje stond toen op de allereerste plaats in 1970. Hè? Op 11 juli. Hè? In de summertime, 6 weken lang. Hè? Goedemorgen, het is zomer. Dit is Voor de Wekker Wakker.

Vele liedjes die uit is gekomen in verband met het WK 2026. Dit was zo'n Engelse inzending voor het Engelse elftal. Hè? Ja, vanavond dan moeten ze om 9 uur tegen Noorwegen. Noorwegen, Engeland. Ja, wat dat weer gaat worden is de grote vraag in de kwartfinale. Argentinië, Zwitserland. Dat is de komende nacht om 3 uur. Ook een spannende wedstrijd en dan gaat het er echt om spannen. Dan Frankrijk, Spanje. Ja, omdat... Natuurlijk België verloren heeft. En dan de halve finale woensdag om 9 uur. De troostfinale op 18 juli. En op 19 juli de grande finale. De twee beste ploegen tegen elkaar. En dan komt er uiteindelijk eentje die met de wereldbeker er vandoor mag gaan. Hè. Dat wordt spannend. Ja, goed. Nou, vooral vanavond, hè, die wedstrijd tegen Noorwegen. Engeland-Noorwegen, jongens. Noorwegen-Engeland, hoe je het ook maar wil zeggen. Dat wordt een hele spannende wedstrijd. Hè. Nog even het nieuws voor vandaag. Een agent is afgelopen vrijdag omgekomen bij een ongeval op het kanaal Zuid in Lieren. Dat ligt bij Apeldoorn. Tweede agent is zwaar gewond geraakt. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken. De aanrijding die gebeurde vrijdag even na 2:30. Pas later op de avond maakte de politie bekend dat de twee inzittenden van de auto agenten waren. Ja, de politie zegt met grote verslagenheid moeten wij mededelen dat onze politiecollega's in een burgervoertuig zijn. Het is niet duidelijk of de chauffeur van de vrachtauto gewond raakte bij het ongeval. Maar dat zal wel niet, want grote wagens hebben minder schade inside. Hè? Ja, de politie doet nu onderzoek en zoekt ook getuigen van het ongeval. Ja. En de Tilburgse wijkagent Erwin van E., wie kent hem niet, van 62... die wordt verdacht van het doorspelen van informatie uit politiesystemen... komt voorlopig vrij op vrije voeten. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kaylee van O., 24 jaar, is geschorst. Dat heeft de rechtbank besloten omdat van E. de rechtbank ervan had overtuigd... dat er in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel een aanslag op zijn leven werd beraamd. Zo meldt Omroep Brabant. Hij zegt, buiten loop ik geen gevaar meer, maar binnen wel. Maar ja, van E. die werkt sinds 1984 bij de politie. Hij staat in Tilburg bekend als de vlogger. Op het Instagram-account van wijkagenten Tilburg Centrum Noordwest... gaf hij zijn volgers dagelijks een inkijkje in zijn werk. Hij deelde ook beelden van zijn diensten en de incidenten waarbij hij hulp verleende. Ja, begin dit jaar werd hij samen vastgezet met zijn vriendin... Hij zou tussen 2023 en 2026 vertrouwelijke informatie hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. Ja, en daarom is hij dus in de cel geplaatst. Nou ja, van die informatie zou de wijkagent uit Tilburg screenshots en aantekeningen hebben gemaakt. En de vriendin die heeft ze vervolgens doorgespeeld aan criminelen. Ja, nou ja, in elk geval... Het was een gespannen sfeer in de gevangenis waar de agent vast zat uit Tilburg van E. En hij vertelde ook dat er een aanslag op zijn leven was beraamd. Ja, medewerkers van de gevangenis zeggen... dit hebben we nog nooit meegemaakt met een politieman. Alleen bij pedofielen die vastzitten. Ja. Het is wat, hè. Jongens. Nou, hij is in elk geval weer op vrije voeten. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag. We zijn 11 juli.

Sabrina Carpenter en Manchild, wij voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, ik had vorige week ook in dit ochtendradioprogramma aandacht besteed aan een bepaalde film. En dat ging om de film, de grote tocht van Helbert Fry. Ja, hij hoort dat een goede vriendin ziek is aan de andere kant van Engeland. En hij gaat een brief posten, maar uiteindelijk gaat hij een hele wandeling maken van de ene kant van Engeland naar de andere kant. En hij krijgt heel veel mensen die meelopen en zo. En hij wordt wezenloos populair. Dat is ook een beetje op waarheid berust, want het is ooit een keer inderdaad gedaan door iemand. En in die film, de roadtrip van Helbert Fry, daar komt ook leuke muziek in voor. En ik had nog één liedje die ik nog niet gedraaid had. Dus weet je wat, we gaan hem doen.

0: ik heb een buurvrouw die is helemaal gek van Ademo, hè? Ja, dit was Pour Permettre Monsieur bij Voor de Wekker Wakker. Vanaf 20 juli, dan hebben we de Franse Week in dit ochtend radioprogramma, hè? Goed, welkom. We zijn er weer. Tweede uur is er weer een feit geworden. Ja, duizenden Vlaamse strijders die hakken een Frans ridderleger in de pan. En dat gebeurde op deze dag in 1302. De ridders droegen gouden sporen en zo kreeg deze slag de naam de Gulden Sporenslag. Ja, veel Vlamingen beschouwen deze overwinning op de Franstaligen als een belangrijk feit in de geschiedenis. En het Franse tijdschrift Temps Test, de snelheid van de telegrafie. Het blad geeft om 11:55 een telegram op dat één keer rond de wereld gaat. En om 17:55 weer aankomt in Parijs. Nooit eerder is een boodschap zo snel rond de wereld gegaan. En dat gebeurde in 1903. Nou ja, tegenwoordig gaat het nog sneller natuurlijk. Via internet, hè. Ja. En op deze dag in 1919, de Tweede Kamer gaat akkoord met de nieuwe arbeidswet. Daarin is onder andere de 8-uren werkdag geregeld. En een vrije zaterdagmiddag. Dus mocht je niet vrij hebben op zaterdagmiddag, dan klopt er iets niet, want het staat in de wet geregeld. Ja. En de eerste TT van Assen wordt verreden in 1925. Het is een wegrace voor motoren over klinker en zandwegen tussen de driehoek Rolder, Borger en Schoonlo. Van de 27 renners die aan de start verschijnen, halen uiteindelijk 5 de eindstreep. Ja, ik zei het al, hè, een tijdje terug al in de radioshow. Af en toe een herhaling van Pastoors en Vaas. Ja, we hebben op zondag al een nieuwe aflevering. Er staat er ook alweer eentje klaar voor morgen. En heel af en toe gaan we even terug naar een oudje. Nou ja, dit is er eentje van 30 november 2025. En daar heeft Pastoors en Vaas het over het fraaie weer en de regen.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
2: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van Pastoor Servaas.
1: Toen ik vanmorgen opstond, zag ik het. Het is afgelopen met het fraaie weer. Nu hebben onze wijze voorouders gezegd, na regen komt zonschijn. Maar ze zeiden er niet bij hoe lang men op die zon moet wachten. De regen gutste in dikke stralen neer en de ganse dag waren weer bezig de hal te dweilen. Later zag ik dat ik de raam van mijn studeerkamer had laten openstaan en dat al mijn preken doorweekt en onleesbaar zijn geworden. Een opluchting voor de Brogianen. Toen de regen minderde, kon ik eindelijk de post doorkijken. Er zat een uitnodiging bij van de kazerne voor een wandeltocht door de Ardennen. Dat krijg je als je een paar jaartjes legerambulier bent geweest. Bij vertrek sprak ik even met de deelnemers. En tot mijn schrik zag ik dat mevrouw Kloets ook van de partij was. Hoe de mens het klaarspeelt is me een raadsel. Maar ze zit overal met haar snuffer tussen. Het regende in het begin verschrikkelijk en ik was blij dat ik mijn oude kistjes had aangetrokken. In een herberg gebruikten we een uitstekende koffiemaaltijd en ik stak stiekem mijn boterham met Ardennenham in mijn zak voor Truus, mijn huishoudster. Tijdens het tweede deel van de tocht moesten wij van steen tot steen een riviertje oversteken. Dat was uitkijken geblazen, want de stenen waren glibberig. Toen mevrouw Kloets aan de beurt was, ging het mis. Ze maakte een sprongetje naar een grote kei, gleed uit en viel lang uit in het koude water. Dat de engelen u het paradijs binnenleiden, bad ik hoopvol. Maar die valse Kloets kwam weer boven en werd ongedeerd aan de kant gehezen. Ik ging staan en zei, mevrouw Kloets, zo moet je dat doen. En ik maakte enkele behendige sprongetjes. En hoe het kwam, weet ik nog niet, maar ik gleed uit en viel met mijn tabernakel Pardoes in de rivier. Dat was voor de deelnemers een bron van vermaak. En ontgoocheld kwam ik uit het water. Ik keek naar boven naar het witte wolkje in de lucht en zei, zeg je, dat was nog ook wel niet nodig geweest, hè? De volgende morgen was ik snip verkouden en zo stijf als een plank. Ach ja, de tand destijds heeft schaamteloos aan deze oude eik geknaagd. In de namiddag kwam mevrouw Kloets naar mijn gezondheid informeren. En ik heb het gepresteerd, echt waar, om vriendelijk tegen haar te zijn. Ach, waarom heeft mij nooit tot bisschop gewijd?

Frank Boeien en Niemand heeft gelijk. Een liedje uit 1986 na een herhaling van Pastoor Servaas. En morgen zondag hebben we weer een hele verse. Ja, hij staat al klaar. En dat is een hele bijzondere trouwens ook, hoor. Dus zeker morgen luisteren. Goed, voor de wekker wakker het weerbericht voor vandaag. Nou ja, het is warm. Ja, vandaag 31 graden in het zuiden, 25 graden in het midden van het land. Zeeuws-Vlaanderen en Limburg, daar kan het zelfs nog warmer worden. Ook in een groot gedeelte van Duitsland. Vanavond is het ook weer zonnig. Vannacht dan koelt het af naar 18 graden, dus het is nog warm. En later vannacht kan in het noorden ook weer lage bewolking komen en ook weer mist. En zondag dan wordt het nog warmer, 32 graden. Ja, ik hoorde trouwens gisteren van iemand, die had... Ja, dat is misschien wel leuk, die persoon die luistert nou ook, dat weet ik wel 100% zeker. Die had een pyjama gekocht. Hoe zei ik dat even? Ik zeg van, slaap je altijd met een pyjama aan? Joh, meen je dat? Ja, nou ja, ik kan het dus echt niet, hè, met een pyjama aanslapen. Maar hij had wel een heel goed advies. Hij zegt van, ja, als je namelijk in je naakje slaapt of in je onderbroek, al dat zweet gaat het bed in en dat is niet goed. En als je nou een pyjama aandoet, dan neemt dat het zweet op en het vocht. En dat scheelt weer in het bed verschonen. Ja, dat is natuurlijk wel zo, hè. Pyjamaatje. Ja? Ik weet dat hij luistert. Deze is voor jou.

Danny van Schoten is de dagtopper voor vandaag en laat niet los. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het tweede uur is weer een feit geworden. Bijna alweer afgelopen, jongens. Nog 20 minuten ongeveer, hè? Ja. Even het nieuws van vandaag. In Den Haag is de nationale herdenking Srebrenica genocide. Die staat in het teken van de vrouwen van Srebrenica. Tijdens de bijeenkomst zijn er toespraken van onder andere de burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Almir Zahovic. Voor de laatste keer wordt vandaag Soldaat van Oranje voor het publiek opgevoerd in Katwijk. 16 jaar lang zijn er 4000 voorstellingen geweest. Het is de langslopende musical in de Nederlandse theatergeschiedenis. Ja, in de Tour de France staat opnieuw een rit voor de sprinters op het programma. De etappen kun je natuurlijk weer volgen via de bekende wielren-sportapps. En op Wimbledon staat de finale van het enkelspel bij de vrouwen op het programma. De Tsjechische Linda Noskova neemt het op tegen haar landgenoot Karolina Muskova. Zijn dat zussen of zo van elkaar? Oh nee, Noskova en Moskova. Nee, dat zijn buren, maar geen familieleden. Ja, beide speelsters stonden nog niet eerder in de finale van het Grand Slam toernooi in Londen. En de derde kwalificatie in de kwartfinale op het WK voetbal gaat tussen Noorwegen en Engeland. Mag ik dat zeggen voor wie ik ben? Mag dat niet? Nou ja. Ik moet een beetje neutraal blijven natuurlijk, maar ik kom er toch eerlijk vooruit. Ik ben helemaal gek op Noorwegen. Ja, vooral die Haaland, hè. Wat een man, zeg. Ja, dat begint vanavond. Ja, de aftrap is in elk geval om 11 uur Nederlandse tijd in het Miami Stadium. En de winnaar van het duel treft in halve finale Argentinië of Zwitserland. Ja. En techgigant Appie heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI... OpenAI, de maker van ChatGPT. Ja, Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen en het ontwikkelen van hardware. Ja. Goed, nog meer nieuws. Even kort. Politieagent is er omgekomen bij een auto-ongeluk. De andere agent is zwaar gewond. Er is een verdachte gearresteerd voor de moord op de Britse oud-politica Anne Whitcomb van 78. En er is een lichaam gevonden in een plas in Brabant. Men zoekt nog naar een andere drenkeling.

Nothing Like This. Je hoorde Omar voorbij komen in de back-to-back classic uit de jaren 90. Ja, voor de wekker wakker in de supermarkt in Berlijn in de wijk Marienvelde houdt een man sinds gisteravond een vrouw gegijzeld. En de Colombiaanse voetbalbond heeft doodsbedreigingen aan het adres van Campas en zijn familie na de uitschakeling van Colombia op het WK veroordeeld. De aanvaller is namelijk de zondebok na een misser tegen Zwitserland in de 8e finales. Hè? Ja, en Taylor Swift en Kels hebben meer dan $160.000 betaald voor de beveiliging van hun huwelijksfeest in New York. En er moet een landelijke strategie komen om de kennis over vruchtbaarheid te vergroten. Dat zeggen de gynaecologen in een brandbrief gericht aan het ministerie van Volksgezondheid. Ja, vanavond, dan gaat het gebeuren. Dan treedt Noorwegen aan tegen Engeland. En ja, even een beetje een Noors liedje. Misschien. Haaland? Ja. Daar komt hij aan, hè.

ogen zijn gericht vanavond op Haaland van Noorwegen. Gaat hij het weer klaarspelen? Gaat hij weer dat lekkere loopje doen aan goal? Of het wordt Engeland natuurlijk, hè? Kan ook, hè?

Ja, goed. Jorden, halend. Vanavond dan treedt dus Noorwegen aan. En ja, de grote vraag is, gaan ze winnen of niet? Goed, het is weer klaar, hè?

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

ik jou die niet slopen kon. En voor wie de dag begon. Op zondagmorgen 9:30. Voorzichtige stappen op een gladde stoep. Hondengeblaf en een ganzenroep.

Wat kan ik in godsnaam zeggen? Ik zit hier alleen, maar hard op de deur.

met mooie kleuren ons verlaat, dat zien we altijd graag. Dan ga ik zwijgend naast je staan, omhels je en ik wens me dan dat dit lang zal bestaan.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

tweede klas. H voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

At the time the universe gave birth to the stars.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Ben supersnelle, zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
0: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Yeah.

0: Sengihamba-ke bantwana bakwethu manje.
1: Een jonge vrouw, een klein station, familie om haar heen.
0: Oh hé, angazi ngempela ngempela ukuba ngiyonibona nini ngenqamba manga.
1: Ze zei, er is geen toekomst hier. En ze kuste iedereen.
0: Ngihamba ngomsebenzi phela bantakwethu ungakhali hawo.
1: Daar komt de trein. Vergeet mij niet en wees niet ongerust.
0: Oh, nee, ik wil figuur. Hij kan zijn jasjesoloza geven, maar je bent gekool.
1: Als ik een toekomst vind, neem ik die mee en kom hier weer terug.

taal daar was haar vreemd. Een stad van goud voor weinigen, de rest die overleeft. Zij bleef, zij zag, zij overwon en dacht ik moet weer voort. Dus ze reisde verder over land naar kusten van Ivoor.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

jou die niet slopen kon. En voor wie de dag begon. Op zondagmorgen 9:30. Voorzichtige stappen op een gladde stoep. Hondengeblaf en een ganzenroep.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: je.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

de uren van de klok, tikt de ruiten van je rok, roept de kippen op de stok, de haan kraait, goedemorgen. De tijd tikt de uren in het rond, tikt de bladeren op de grond, trekt de zon omhoog, de maan omlaag, de haan kraait, goedemorgen.

van je rok, roept de kippen op de stok. De haan kraait, goedemorgen. De tijd tikt de uren in het rond, tikt de bladeren op de grond. En als jij nu nog niet komt, moet ik zeggen dat je veel te laat bent.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues.